0: je pla. Vertel eventjes, maar houd in godsnaam kort. Eventjes iets over Krantjong.
1: Over Krantjong, ja. Nou, de Krantjong die is uit Zuid-afkomstig uit Togo.